0: Daneben app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.
3: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan in oost, maar Droidogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Droidogen plezier maken, molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets voor een oelsnijers.

Is dat een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radios van ons.

0: Ai vuldinchen, ideal mei.
1: Kapitalisten en andere tisten, alle bolluesten is een oor.
2: Are you in music?
3: Ik

radio en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajoen!

0: Zeg, we mogen 4 pixelsissen, de liter Campari en pak dat ook eet.
1: De pixelsissen dan op en de Campari ook.
0: Ah, zit hier als u. Leg dat maar af, we doen toe.
2: Ajoen Music, 100% plezant, 100% op.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Roosje Natuurlijk.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: in mijn frak. Zat in mijn bieken, kon ervan genieten.
1: Allee, wat gaan we nou doen?
2: Anneke, niet over het commentaar misschien?
1: Wat?
2: Over het commentaar?
3: Wat moet je erover nou zingen, Anneke?

0: alleen op te dragen.
1: Oh, wat gaat hij daardoor zeggen? Dat was een oppositering dat er door binnen is. Hé,
2: laat je voor misschien eens doen.
1: Hé, hey, hey,
2: dat is goed, al ik niet afgevraagd.
1: Dus. Stop, jongens, zien wat dat gezegd, want als je in de privé-sfeer begint.
2: Goed, doet dat hier ook aan. Drank blijven dan zien.
1: Goed, pikeurbeul.
3: CMB-café.
4: Meer de Neven-app. Voor voilà, en music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, en Music. En luister naar en Music overal en altijd. De Neven en Music-app.
5: App hem al.

0: Ajo en Music. 100% plezant, 100% Olst.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Anna. Waar moet

Ze zoals zich met een moot, we gooit toch hier toen ver dat de lood is zeker. Precies een tappen dat ons stoten. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: week, de nummer 1 van de jongen.
1: Ik zag het overlist op het internet.

0: van Ötön Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: Balajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Balajoen Music. En luister naar Balajoen Music overal en altijd. De nieuwe Balajoen Music app.
2: App hem al.
3: Als neer ik moe naar nog iets kwijt.

en ja, ze zal in Rome zeren. En ja, ze is perfect, niet een gemoedje, niet roderen. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer, amai,

alsjeblieft, ik kan niet meer. En door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: Waar haven van ons?
1: De Loorse Manen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

tien en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn staan op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, tijd ontspringende dans.

0: Plante Radio.
1: De tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: Was een carnaval Nilo. En los, er is gesproken af.
3: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
4: Wat pas de gooi? Versloeg de wettel.
3: Dwoor.

0: Mijn oudste zijn al aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, kameroen.
2: De wagen is zo goed als af, draai dagen nog. Is dan niet straf, de stout verzat een donderdag. De stress mag de reis af.

0: Your music.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: AJOEN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Het was nog maar het van carnaval, nog in een dag te gaan. Ik kwak eens nog mijn kleren, ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

drink maar zwart, ik weet niet hoe zwart. Ze zwart als koel, nou ben ik weer om drinken. Drink maar zwart. Joek,

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar Aven van Olst.
1: Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe.

dossiers over het feit van onze oh, KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwoeg als een graf. Droei mij om, bol het af. Ik scheer al jarenlang in het stadhuis

als de nooit sneer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mais même un bruit que puce.
1: Are you in music?
2: Ella voor Janet.
3: Ella voor Janet.
2: De dansen geven waar gelet.
3: De dansen geven waar gelet.

0: Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
4: Dat, echt jaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp. Lion Music App.
2: App hem al.

Zijn een fan van de Voel de Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel de Goed Radios van Holst.

0: toch zo'n de jongere jongens.
1: Zeg, zijn meneer anders wel fijn als Lugans?
0: Wat mooi in push van het klimaat.
1: Of stop eens met die klimaatopwarming. Mijn moek is al niet genoeg.

0: Dag en nacht, van Smares tot Sauvers. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Wow, was dat lawaad hier aan zich? Zie je hoe dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkel verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens,

0: een zonnepel of er in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, dat kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het puntje kalparisch.
2: Ja, zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, bloos zit je gewoon.
0: Ik ben samen beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ayo, music.
4: De radio van ons naal.

0: IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Waar gaan ze het geld nou vinden? Bien soigner lo jij weten dat geld niet om de boermen groeit. In het stadspark van ons Oost, door gebied.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Je Goed Radios van ons natuurlijk.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons leste noot is nog niet gestrijken.
3: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes maken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
2: Kameroot heeft al gelezen, het is in Oostwijk bewijzen. Alle taksen en belasting gewoon omhoog.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Nog een graalijk lierik op treden zing.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat wafkwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
1: Let

0: met een dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd bij geen rappen, het is wel dag het wetje.
2: Ben geboren.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
0: App hem al.
3: Zot, stijke zot.

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp. Ajoen Music App.
2: App hem al.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

0: hem zelfs een lief op de baar gemezen.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

Het stoekersdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozenken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn belofte zwoer? Misschien toch ienen hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

1-2, 1-2, ja, hij stond op. Een hele goeie achterroem en allemaal welgekomen op het enige echte burgemeestersbal van de douche. Dit is de vijf, dan moet er hier direct om beginnen. En zeg er eens, hoe ik al drinken niet vandaag, bij ons zijn je toch een ferm stikje nakra. Zal, kom een oorsprong bij me, want hier is Bethesda. En dat betekent...

0: gelijk in Rio op zee.
1: IOM Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. IOM Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

Ik zit me toch eens door te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de

0: aan de goede kant van ons.
1: De enige echte.
0: Ayo in music.
2: Door ik dansken doen. Dansken doen.

De leider van het feestcomité, die gon om donderdag op het mei, als ik de mertsings werd van het volk. De kaat trotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

0: bezeten en stond op punt van ons gebeuren.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of

smarten verwachten, want joh.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp. Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Ajoin Music, de nummer 1 van Ajoin.
1: Gloeit verdrom al hier in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoogd.

0: poison.
1: Mine a mob, upper price om blondo op we hielen. Het was een bom, hoor, wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Pissen de pissain, zou geen moois voor mij.

Soms pas ik over vroeger poort. Was in een poort, dat is een voort. Den toort van chic en klet mariet.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Damuelowy klasie tu. Af damuelowy klasje tu. Des beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af damuelowy klasje tu. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat ik met je bieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het ambras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music.
3: De nummer 1 van Ajoen.

0: Ajo en Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Will dem na zelf maar op, zeg me kindje, veel maar op. Will dem na zelf maar op, zeg me kindje, veel maar op. Will dem na zelf maar op.

0: De PA, hey, dat zijn nozen. En ik gevraagd om hem een beetje bij te stoppen. Met een eigen dat geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mens? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

Zijn een fan van de Voelda Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe Radios van Holst.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NMB-café.
1: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

0: Hey, kameroot, wat ik hier, de Frankie.
1: Oh, de Frankie.
0: Zeg maar, dan gaan die zonnige moeten opgeschiet werden. Ik heb goed dat worden een specialist is, dat je toch geen twijfel aangekomen te doen, zeg.
1: Opzien! Zang Frankie, vet de schier, toch is het normaal zeker. Even te wakker, hier, omhoog vroeger.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blaai.
1: Hey Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schier bij haar. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schier bij haar, oké.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè? Je trekt daar een plankje dan geriet, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was altijd voor.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

best radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor je goede radio

0: weet van niet.
1: Zijn van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in.

0: live wil dingetje. Ideaal alweer.
1: Ayo in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Kamera's, maskers, olsneskers.
1: En hier.
0: Het is een groot moment van Lovet, de Duitse vrouw. Want die eerste keer in de geschiedenis van onze stad mogen we meedoen om deze verkiezing. Niet alleen om een vrouwelijke burgemeester te hebben, maar als er wat meisjes op die Lovet, hoe ik ons eerst Duitse carnavalprinses.

0: vonult în Olst Media Building. IOL Music. Vier en twintje hieren per dag. Op FM, op onderdaan 7.8, op onderdaan 5.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet daarvan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp jouw music app.
2: App hem al.

Hey, kom eraf, jong. Ze biedt valden. Is dan aan het flushen te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle frakkoon stapt in onze combi en tanken je slopen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè. Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: Verliezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Nou sneer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt.
1: Nou sneer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

Ambatant, dan doch mij de mij gewoon moeite gooien gaan slapen. De ambatant, donsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

0: en niet kwak en niemand hoort.
1: Alost, is dat oost niet?
0: Ik heb hier niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
2: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: Is gelost. En mijn vrouw die eet deze.
1: En bij hier zet de roezekes, of wat?
0: Ik heb hier iets gelost. En ze krooiden op de kleertje.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: ben hier niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheet en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Lotje tentoe is, hè?

0: helaas niet schoon. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier was hier.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: gelost of grad nevens de pot gescheet.
1: Ik kon niet wel eens, hè. Ziet dat ik niet verder omkom.
2: Ik heb hier niet gelost. Ik heb hier niet gelost.
0: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertand in een gat en mok ermee een krusken.
1: Dat is wel voor de hoest, hè, dat krusken.

0: vanuit de Olst Media Building. Ayo Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ayo Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Eger. Nog nooit gezien.

0: kop als hij nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajo Music!
3: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste, hè.

0: De Neven-app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Radio en Music.

0: matin.
1: Allee, zijn mijn twee geflikten, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: the metal stop flow of Russia. Dans en al wees op
1: Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Steenberg. Ajoy Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Ça, ça, mes amis, de voetballisten, de voetballisten. En van je op, ça, ça, mes amis, de voetballisten.

0: Gedierig goede muziek.
1: Trek de

garage van Pluppos in een pakje chips is er liever rage om gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan mijn foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is zijn met examens toe aan een beetje verzet. Ze zitten in het best

golf, kunt er allemaal met zijn GSM in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spring met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: Fanuet în Olst Media Building. Ajoen Music. Vieren twintje hieren per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeie radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: mooi met fruk. Santé met bieken, kon ervan genieten.
1: Aan mijn beste vriendje.

0: van rood, hè. Maar je loopt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Een Louis Vuitton.

0: een foil slettest.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? Een GMB café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App. App

0: Mario en Music. Plezante radio.
1: De loerse man in 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning wordt ons toch niet

Ochmeisje, lachen Bert erna. Ah, Louieke stona in de ka. Ah, dan ligt Pink nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zingt, geen een

dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

RR Radio.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoet.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verander, als je dan een schoen ontdoen, dat je nog niet gezingetje moet in dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koep iets krijgen, maar ook kost zo enorm veel met al die cafeetjes er aan contact. Je zag door Jefken en Pieken nooit altijd met een rok. En je weet, dat werd één grote familie.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: muziek. Echt Oesters DNA.
1: Dat kraaide nooit kapot.
2: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Het licht danst in de roten, van gadders lachen al leertandjes bloed. Muziek versiert de stroten, publiek in alle stoten, genieten van de sfeer van klein tot groeit. De pijren mijlen zwieren, eer klanten om plezieren, elk vindt iets nog zijn goest en zijn nest.

0: verkiezingsbericht. We zoeken Oos Ilse, de burgemeester. Kan iedereen eens uitkijken of ze nergens in een kombi zit? Dit was Roger Simons vanuit Londen.
1: De Mexicoanse griep, wie

0: zijn whereabouts al ingevuld vandaag.
1: Tom Boonen komt eruit. Tom Boonen pakt nu over. Tom Boonen over Valverde. Tommeke, wat doe je nu?

morgen. Dansen, springen, lachen, zingen, wagen, smaken, vragen, zagen, glozen, schinken, pintjes drinken, geldje vragen, kleren maken, kopje schminken, oeisjes pinken, blijven hangen, zot door tangen, waar go vieren, Jeanette bedriegen, ja, wat wil je nog meer? Dansen, springen, lachen, zingen, wagen, smaken, vragen, zagen, glozen, schinken, pintjes drinken, geldje vragen, kleren maken, kopjes schminken, oeisjes pinken, blijven hangen, zot door tangen, waar go vieren.

0: music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
1: Iowan music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Sting, Texas,
1: are you in music?
2: Verhaal dat je in, en nou wat dat erop trekt.
3: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes al een brassetschat.
4: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
3: Hey, Gilles, zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingers, hè, pas.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp Lion Music app.
2: App hem al.

Zet af van de Voel dat goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 voel dat goed radios van Holst.

0: zwaag d'amour, t'es au moi. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, mo luister hoe muziekskum boy. Hij zingt er ten in te gelokker toot. En hoe het nikkero van een magnifieke doen. Desgeratte stemmen van Louis Paul Boyne.

0: Vanuatan Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Vulja Goe Radios van ons natuurlijk.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Café en Bijcafé.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App de mal.

0: Radio en Music. Plezante radio.
1: Week al werven aten verslijten. Ons lestenoet is nog niet gestreken. Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: AJOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja mir einen Brückenpist.
1: Kapitalisten, Einanderetisten, allemaal luisteren ze naar.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

0: Mieszkie, na bene klasznat.
1: Na hoki jesteś drinkę w omoj pinte, ze wozie regen.
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, jou in music. En luister naar jou in music overal en altijd. De neven jou in music app.
5: App hem al.

Majoren Music. De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

dat is hier alle jaren datzelfde. Kwijzer Kamil, de Gilles, de Prins en ten nog dat peper en zaad. Af van alle jaren de stoet op. Morna is het ons, de koning ginnen van het uit en het vloeren komt uit. Geef maar gas!

0: van ott ein Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.